0: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avondstappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Fant van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid treedt op in een grote productie voor een internationaal sportevenement. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Als er iemand is die weet hoe je van een persoonlijke puinhoop een prachtige hit maakt, dan is het Miles Smith wel. Hij veroverde onze harten al met Stargazing, maar op deze nieuwe plaat gaat hij nog een stapje dieper. My Mess is een ode aan de imperfectie en aan de mensen die van je houden. Juist als je het zelf even niet doet.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom. Dichterbij.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid treedt op in een grote productie voor een internationaal sportevenement. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
7: Bij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
10: Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd, omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met een paar dagelijkse files op de A27 van Breda naar Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorinchem 4 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knoop Paalgraven en Ravenstein 3. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 21 juni staat in Oplo de zesde editie van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De achtste editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw op een fatbike is dinsdagmiddag op de Monsieur Borretweg in Grave aangereden door een auto, waardoor zij hoofdwonden opliep en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval dat hinder veroorzaakte voor het verkeer. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid staat voor een bijzondere uitdaging met deze grote productie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Wel is er vanmorgen veel vertraging op de A58 richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot, nu 9 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen anders volgende week. Is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Kom goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, dan toch over de streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd de ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan nog 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand. Dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Gielse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuwe muziek. Op Omroep Land van Kuik.
3: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt. Dit is Bente met 3, 2, 1.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlandse elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twente Rand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda rijdt het verkeer langzaam tussen Bergen-op-Zoom-Oost en de afrit Pauzeplantage 4 kilometer. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bob,

0: Hoofdplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinde, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw op een fatbike is dinsdagmiddag op de Monsieur Borretweg in Graven aangereden door een auto, waardoor zij hoofdwonden opliep en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval dat hinder veroorzaakte voor het verkeer. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid staat voor een bijzondere uitdaging met deze grote productie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land stelt de ochtendspits niet al te veel voor. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda zien we een uitzondering. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojetten in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jetten vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlandse elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij De Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw op een fatbike is dinsdagmiddag op de Monsieur Borretweg in Grave aangereden door een auto, waardoor zij hoofdwonde opliep en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval dat hinder veroorzaakte voor het verkeer. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid staat voor een bijzondere uitdaging met deze grote productie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Urmond en Maastricht-Noord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2 tot en met 5 juni vond de Vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de Vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Hè. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ercoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En de Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Op de top!

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinde, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw op een fatbike is dinsdagmiddag op de Monsieur Borretweg in Graven aangereden door een auto, waardoor zij hoofdwonden opliep en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval dat hinder veroorzaakte voor het verkeer. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid staat voor een bijzondere uitdaging met deze grote productie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen en anders volgende week. Is echt fantastisch.
1: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
0: Ja, ik denk dat wij... Wij speelden echt op de counter. Mob creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten. En onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen... een toch rode streep trekt, is echt fantastisch.
1: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
0: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd al ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
1: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
0: Ja, als Son nu heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week aan een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boxmeer toe halen.
1: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
0: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
1: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
0: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is het natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
1: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van de kampioenschap.
0: Dankjewel, gaan we doen.
2: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boxmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boxmeer van Gils de Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroepelvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
6: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruizig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Haviksstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw op een fatbike is dinsdagmiddag op de Monsieur Borretweg in Grave aangereden door een auto, waardoor zij hoofdwonden opliep en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval dat hinder veroorzaakte voor het verkeer. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid staat voor een bijzondere uitdaging met deze grote productie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojette in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en het lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. En er staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken ze kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Hulst in Kuik kleurt oranje voor het WK-voetbal dat op donderdag 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten. Ondanks het enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal. Vooral over de teamgeest en tactiek. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum. De eerste in Nederland. Siemens Healthineers en Necron Groep hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling. Het centrum moet huisartsen en ziekenhuizen verbinden, waardoor patiënten sneller geholpen worden en er meer ruimte ontstaat voor complexe zorg. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Met name in het oosten flinke bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten. Knipposten en we hebben opbouwers, routepeilers. Hè. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hoijpolder. Komt een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl.
12: OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Davriteniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriteniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriteniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
16: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 21 juni staat in Oplo de zesde editie van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De achtste editie van Rock in Gassel begint om 7:30 en duurt tot ongeveer 9:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Hulst in Kuik kleurt oranje voor het WK-voetbal dat op donderdag 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten. Ondanks het enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal. Vooral over de teamgeest en tactiek. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum. De eerste in Nederland. Siemens Healthineers en Necron Groep hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling. Het centrum moet huisartsen en ziekenhuizen verbinden, waardoor patiënten sneller geholpen worden en er meer ruimte ontstaat voor complexe zorg. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Zonzeel via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1155.

0: in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles?
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kas vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken. Ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer herhalen en kijken.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A59 richting Den Bosch is dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Misschien ben je moe
3: van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: van Kaak. Dichterbij dan je denkt.
1: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Hulst in Kuik kleurt oranje voor het WK-voetbal dat op donderdag 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten. Ondanks het enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal. Vooral over de teamgeest en tactiek. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum. De eerste in Nederland. Siemens Healthineers en Necron Groep hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling. Het centrum moet huisartsen en ziekenhuizen verbinden, waardoor patiënten sneller geholpen worden en er meer ruimte ontstaat voor complexe zorg. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder, maar er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojette in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was, heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt

0: wagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: vanaf 2 uur op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in het zuiden van het land, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard op dit moment geen treinen door een beschadigde spoorbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Huls in Kuik kleurt oranje ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten. Ondanks enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal, vooral over de teamgeest en tactiek. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum, de eerste in Nederland. Siemens Healthineers wordt strategisch partner en ontwikkelt samen met Necron Groep het centrum dat huisartsen en ziekenhuizen verbindt. Dit moet zorgen voor snellere diagnostiek en minder druk op ziekenhuizen, wat ruimte biedt voor specialistische zorg. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Verkeer ondervond enige hinder door het ongeval, dat zonder andere betrokken voertuigen plaatsvond. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie in de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse, en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar... voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Omroep Land van Kuik.
13: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: How will I know, hoorde hier. Dat vraagt ze zich nog steeds af. Nou, wel een hele goede plaat. Dankjewel, Whitney, voor deze bijdrage aan de show. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Afslag LVC. Hier bij Omroep Brand van Kuik. Mijn naam is Jan Theebent. Aan de klok van 6 uur ga ik je op een prettige manier proberen te begeleiden vanaf jouw werk naar huis. Of misschien wel andersom. Ligt een beetje aan je agenda, hè? Ja, dat weten we inmiddels een beetje zo. Zo gaan die dingen. Wat gaan we allemaal doen de komende 2 uur? Nou, een beetje de gebruikelijke ingrediënten eigenlijk in ieder geval, hè. We kijken naar streeknieuws. We hebben de verkeersinformatie. We gaan in de agenda kijken. En we kijken naar de beurs. En of dat er om 4:50 nog een extra itempje bij komt vanuit de redactie is eventjes de vraag. We zijn een beetje dun bezet op dit moment. Omdat er diverse mensen toch wel bezig zijn met richting vakantie gaan. Of in ieder geval een paar dagen er tussenuit. Dus we gaan eventjes kijken wat er op ons pad komt. Wat we in ieder geval hebben is heel veel goede muziek voor je. Dus doe lekker mee. Dit is Afslag LVC.
1: Jan Theebent. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: sommige mensen hebben zo van die bijzondere behoeftes, hè. Dinner with Gershwin. Je hebt geluisterd naar Donna Summer op je radio. En daarvoor hadden we natuurlijk She's a Little Bit Psycho van Eva Max. En daarmee kwamen we bij de verkeersinformatie aan rondom het land van Kuik. Het begint namelijk al een beetje op gang te komen, de drukte. Dus we gaan eventjes kijken. Op de A50, daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan op de A59, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.

0: echt een onvervalste gouden ouwe, lieve mensen. Pictures of Matchstick Men. En die was afkomstig van de Status Quo. Dit was ergens halverwege de jaren 60, volgens mij. Zo dat het, nou, de tweede helft van de jaren 60. Dat dit plaatje inderdaad uitkwam. Met lekker wat gitaar erin. Een phasing effect. Een wah-wah-pedaal voor de gitaren. Ja, lekker hoor, dit soort plaatjes. Goed, die hoort dus ook voorbij komen hier in afslag LVC. Zometeen veel meer goede muziek voor je onderweg. Maar we gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum Het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken ze kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Kane hoorde op je radio en Fearless. Ja, dat is altijd prettig als je fearless bent. Als je geen angst kent en zo. Dat is altijd prettig, hè? Hey, je luistert naar Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur. Elke werkdag van 4 tot 6 hier bij Omroep Land van Kuik. Met zometeen het streeknieuws van half 5 al onderweg. Maar eerst nog even de nieuwe van Noah Kane. Je kunt geluisteren naar American Cars. Ja, die zijn groot en die kunnen heel goed rechtuit rijden. Dat wel.

0: van Noah Kane. Je hebt geluisterd naar American Cars, zo heette deze plaats. Zo meteen een paar dames onderweg. Zo hebben we bijvoorbeeld Blondie met Atomic voor je. Maar ook nog Samantha Fox en Touch Me, I Wanna Feel Your Body. Nou, als dat geen uitnodiging is, hè. Maar we gaan eerst even naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Huls in Kuik kleurt oranje ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten. Ondanks enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal, vooral over de teamgeest en tactiek. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum, de eerste in Nederland. Siemens Healthineers wordt strategisch partner en ontwikkelt samen met Necron Groep het centrum dat huisartsen en ziekenhuizen verbindt. Dit moet zorgen voor snellere diagnostiek en minder druk op ziekenhuizen, wat ruimte biedt voor specialistische zorg. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Verkeer ondervond enige hinder door het ongeval, dat zonder andere betrokken voertuigen plaatsvond. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
0: Dan nog even het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Volkel en afrit Veghel. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En dan de A73, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
1: Dichterbij dan je denkt.

tijd voor deze dame natuurlijk. Hè. Samantha Fox hoorde je op je radio. En Touch Me, I Wanna Feel Your Body. En deze Samantha Fox, die zat vroeger ook in de porno-business. Kan je ook wel zeggen, mensen. Dus we zijn nog op zoek naar beeldmateriaal trouwens. Maar goed, dat is dan weer niet voor op tv. He, dat dan weer niet. Je luistert naar Halfvlak LVC met dadelijk nog... het verkeer hebben we nog. Straks de agenda een keertje. Streeknieuws nog meer. De beurs. En nog veel goede muziek zoals deze. Ik had hem al een beetje beloofd, hè. Blondie voor je. Met Atomic hier in Halfvlak LVC.

als je van liggen houdt, hè? In je bed, zo heette die inderdaad. Ja, je hebt geluisterd naar Trobi en Bilal Wahib en Luna inderdaad. Ja, leuk plaatje op zich wel. Ja, je zou bijna denken dat ze nou kan zingen ook inmiddels. Hartstikke goed. Nederlandse muziek. Ja, dat komt af en toe ook bij geen afslag LVC. Zometeen gaan we eventjes kijken naar de verkeerssituatie in het land van Kuik. Maar eerst nog even een plaatje. En dat doen we met deze. Eigenlijk een plaat die ook wel weer redelijk actueel begint te worden. Je kunt luisteren naar Sting, de frontman van de Police destijds. En Russians.

0: lieve mensen, laten we eerlijk wezen. Hè? Als nou de Europese Unie zich een beetje gedijst houdt, dan valt het allemaal wel mee met die Russen. Hè? Zoveel is er niet aan de hand. Alleen we worden een beetje bang gemaakt en we worden een beetje opgestookt. Kijk, op het moment dat je echt een probleem met Rusland gaat krijgen, dat is op het moment dat de Europese Commissie zou besluiten om Oekraïne te laten toetreden tot de Europese Unie. Eigenlijk iets waar de Europese bevolking vrijwel unaniem 10 jaar geleden al tegenstemde. Als ze dat nou alsnog er doorheen gaan jassen en gewoon scheid hebben aan de bevolking, ja, dan kan het wel eens zijn dat het slecht wodka drinken wordt met de Russen. Dat dan weer wel, hè. Dus, maar dan heb je het ook te danken aan je Europese politici. Dus aan het volk wat in Brussel zit voor veel te veel geld. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie. Want die hebben we natuurlijk ook voor je. Op de A50 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer. Dat is in ieder geval geen achteruitgang. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Verder heb je op de A59 nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En op de A73 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik.

zelfs nog een beetje van voor de grote successen als Rasputin en The Rivers of Babylon en Brown Girl in the Ring. Dit was 1977 voor Boney M. En Belfast, die zong ook alweer over een ander politiek drama, zeg maar, uit die tijd. Hè? Of eigenlijk een religieus drama. Want laat eerlijk zijn, religie heeft nog weinig goed voortgebracht door alle eeuwen heen. Hè? Goed. Je luistert al van LBC en we gaan langzamerhand op naar deel 2 al. Maar ik heb nog een paar plaatjes voor je, waaronder deze. Life is what you make it. Ook alweer zo'n waarheid. Talk, talk is it.

Talk Talk op je radio, but life is what you make it. Zo heette deze plaat. En daarmee komen we bijna aan het einde van deel 1 van Afslag LVC. Zometeen na de klok van 5 gaan we verder. Maar eerst eventjes het nieuws en de boodschappen van 5 uur. Daarna in deel 2 natuurlijk nog een keertje het streeknieuws. En voor de rest hebben we daar ook nog allerlei andere dingen zitten. Even nog een plaatje tot die tijd. Een beetje uit de tijd van de zeezenders. Weet je wel, met meeuwen en golfjes. Hoor maar. Een instrumentaal zo, wel een keer leuk voor de aardigheid. Dit is de Duke of Burlington en Flash. Tot aan de andere kant van 5.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En de N286 Stavenisse richting Halsteren tussen de A4 en de Tolense Brug. Daar heb je 5 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan vanwege een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Wat de

0: Fun, fun. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Antonella Pepe, Angela Parisi en Ivana Spanja. Die tekenden voor Hot Cold. En je hebt geluisterd naar Love is like a game. Like tennis. Or like baseball. Ja, het is maar net wat je erbij bedenkt allemaal, hè, dames. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur ga ik je nog verblijden met muziek. En wat informatie hier en daar zo, hè. Tijdens jouw ritje van je werk naar huis toe. En misschien ook wel andersom. Alleen, je mag wel je ruitenwissers aanzetten, heb ik zo het idee. Want het was weer lekker aan het regenen net hier in Graven. En het onweert inmiddels ook hier rondom de studio in Graven. Dus in dat opzicht, ja, een parapluutje mee of zo. Of ruitenwissers aan. Zoiets moet het gaan worden. Blijf in ieder geval lekker luisteren tot aan de klok van 6 uur. Want we hebben nog streeknieuws. We gaan in de agenda kijken nog. We hebben natuurlijk ook nog de beursinformatie tegen 6:10. En goede muziek. Ook wel iets met donder trouwens. Thunder in my heart. Hier is Mac samen met Leo.
1: Jan Deben loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Ja, Paradise City hoor je van Guns N' Roses op je radio. Maar als jij naar je Paradise City wil, dan zul je eerst eventjes moeten kijken wat er allemaal aan de hand is op de wegen, zeg maar, rondom het land van Kuik. Om er ook te kunnen komen, hè? Dat is wel een dingetje. De A50, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel, Noord en Sint-Oederode. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nuland en Knooppunt Hintham. En op de A73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 2 kilometer langzaam rijden tussen Knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En dat waren ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: dat het zonnetje er weer doorkomt, luister je naar de laatste klanken van Live It Up van Mental As Anything. Zo heet dit clubje. Ik was al bijna vergeten weer, maar wat is dat een leuke plaat. In mijn hoofd is hij ook ooit een keertje gecoverd door Cliff Richard. Maar dat zou ik eventjes moeten uitzoeken of dat het daadwerkelijk het geval was. Ik heb hem in ieder geval niet in de database staan, dat niet. Zometeen verder met even kijken. Supertramp heb ik voor je klaarstaan. Met Dreamer, ook altijd een mooie plaat. Een prachtige oldie inmiddels, kan je wel zeggen. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

blijft een mooie classic natuurlijk, hè, deze Dreamer van... ja, dat was een Supertramp natuurlijk. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30 alweer. Zo snel gaan die dingen, lieve vrienden. Maar eerst heb ik nog Desmond Archer voor je en de Sleeping Satellite.

0: het begin van de jaren 90 toch wel een aardig hitje. Deze Tasman Archer. Je hebt geluisterd naar Sleeping Satellite. Zometeen voor je onderweg Jody Watley met Real Love heet dat volgens mij. Die komt er zo aan. Of nou ja, die blijft er nog even af. Want we gaan eerst naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Hulsingkuik kleurt oranje ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten. Ondanks enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal, vooral over de teamgeest en tactiek. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum, de eerste in Nederland. Siemens Healthineers wordt strategisch partner en ontwikkelt samen met Necron Groep het centrum dat huisartsen en ziekenhuizen verbindt. Dit moet zorgen voor snellere diagnostiek en minder druk op ziekenhuizen, wat ruimte biedt voor specialistische zorg. Een automobilist botste dinsdagavond op het 14 Oktoberplein in Overloon tegen een lantaarnpaal. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Verkeer ondervond enige hinder door het ongeval, dat zonder andere betrokken voertuigen plaatsvond. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer. Ik heb maar twee meldingen op dit moment. Namelijk op de A50 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En op de A73 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
4: Autorijden saai. Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

muziek voor je onderweg. Trouwens, straks na 6 kan je gaan luisteren naar Roger van Bracht en zijn verrekt interessante platen. Daarover straks ook nog meer. Veel goede muziek nog onderweg, zoals Tony Casal. Die komt er ook nog aan. Nee, Tino Casal heet die man trouwens. Uit Spanje is die afkomstig trouwens. Maar eerst een man uit Australië. Ja, en hij deed goed bij Stock Aitken en Waterman. En hij veroverde heel veel harten van popmuziekliefhebbers. En misschien ook wel het hartje van Kylie Minogue, waar die duetjes mee zong en zo. Dit is Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

0: U luistert nog naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Met zojuist Jason Donovan. Die hadden we met Too Many Broken Hearts, zijn debuutsingle. En zojuist hoort hij natuurlijk Soft Cell en Tainted Love. En daarmee komen we nog een keertje bij de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Ja, ik heb op dit moment maar 2 meldingen. Dus het lijkt inmiddels weer een beetje gerust, tot rust gekomen te zijn, zeg maar. Rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En dat waren ze alweer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Dit is Afslag LVC.
3: Presentator Jan Dirk.

Waterloo en Dancing Queen en zo. Dat was 1973 voor ABBA. Uit de categorie van oude beuk krijg je jeuk. Ring, ring heette het plaatje. Lekker cheesy, ja, zoiets. Moet ook af en toe gebeuren. Zometeen gaan we aandacht besteden aan de financiële informatie. Maar we gaan eerst nog eventjes naar de 80's. Daarvoor toef ik graag met bijvoorbeeld de Bugles. En Vio killed the radio star. En dat is een waarheid, mensen. Dat is een waarheid. Met die camera's erbij allemaal lijkt het gewoon niet meer op radio. Nee.

0: Delta Radio startte, waren de Bugles. En in die tijd had je natuurlijk ook nog, M met Pop Music. En het Nederlandse antwoord op het geheel kwam natuurlijk van de mannen van Cat Music. Oftewel Rubber Robbie of Adams en Fleischner, kan je ook zeggen. Die kwamen namelijk met de Monotones en Mono. Dat was ook best wel een aardig hitje in die tijd. Goed, we gaan eventjes kijken naar de financiële informatie. Want daar zijn we ook alweer aan toegekomen. Het is inmiddels 6:10, moet ik zeggen dan. Hè? Ook moet je ook de juiste tijd nemen. Overigens, het zal best wel ergens 4:50 zijn. Maar daar gaat het nu niet over. De AEX die sloot op 1051,9 punten. We vertrokken van 1046,9. Dat betekent 0,5% in de plus. En in Engeland daar sloot de FTSE 100 op 10.255 punten. Dat is 0,3% in de plus. Dan Amerika. Daar gaat het iets minder lekker vandaag. Daar heb je de S&P 500. Die staan op dit moment op 7305 punten. 1,1% in de min, mensen. En de Nasdaq staat op 25.307 punten. En dat is 1,4% in het rood. Dan de edelmetalen. Voor goud betaal je €3569,98. En voor zilver €56,13. Prijzen zijn per troy ounce. Wordt ook steeds goedkoper. Je zou bijna gaan denken aan een inkoopmomentje, maar dat is met nadruk geen advies. Dan hebben we nog de crypto tot slot. De bitcoin die wordt verhandeld tegen €53.824. En voor een Ethereum betaal je €1.423, mensen.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2: Travel.

Brown op je radio en Two Can Play That Game. Ja, dat is wel met heel veel spelletjes aan de hand inderdaad. En daarmee komen we ook alweer aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, mensen. Morgen is er een verse aflevering. Zometeen kan je eerst gaan luisteren tussen 6 en 7 naar Roger van Bracht met verrekt interessante platen. En van 7 tot 9 hebben we dan nog Helmut Dabuus voor je met zijn Memory Lane. Ook altijd erg prettig om naar te luisteren. Dus laat je radio lekker aanstaan. Gewoon de hele avond en nacht ook en morgen overdag. En dan wordt het vanzelf weer morgenmiddag 4 uur en dan ben ik er met een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Die gaan we dan zeker eventjes laten horen. Ik heb hier ook nog een verrekt interessante plaat. Hij komt uit Spanje. Dit is Tino Casal en Embrujado. Dat betekent zoveel als behekst zijn. Ik zou zeggen, fijne avond, eet smakelijk en rij voorzichtig als je nog naar huis toe moet. Wij spreken elkaar morgen. Tot dan!

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Nou, hier in Mil regent het net ook een beetje. Dus dat met Limburg klopt niet helemaal, maar dat gaat niet uit. Jan Debe, weer bedankt voor jouw wekelijkse werkdagenshow tussen 4 en 6. Ik neem je even mee naar het verkeer. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. 4 minuten vertraging over 5 kilometer. De A50 Arnhem richting Oost, knooppunt Ewijk. Richting Ravenstein, 5 minuten vertraging over 5 kilometer. Dan de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent. 8 minuten vertraging over 4 kilometer al daar. Dan nog de N279 Roermond richting Sertogenbosch. Tussen Keldonk en Veghel, daar heb je 7 minuten vertraging over 3 kilometer. En tenslotte ook diezelfde N279 Den Bosch richting Roermond. De aansluiting met de A50 richting Keldonk. Daar sta je maar liefst 15 minuten stil over 3 kilometer. Dan zie ik je onder ook nog iets staan. Oh ja, dat is in Nijmegen, het Nijmaplein. En generaal James Gavin Single. Geen idee waar dat eigenlijk is, nooit van gehoord. Daar heb je 12 minuten vertraging en een file van 2 kilometer.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Roger van Bracht. Omroep Land van Kuik. Hey!

je kent ze misschien wel van hun succesvolle track I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ik heb het over The Shines. Dit nummer is wel minder bekend, een beetje swingbeat-achtig. Klinkt wel lekker. Voor een Britse groep hadden ze het grote succes om op de nummer 1 positie van de Amerikaanse Billboard Dance Club Play Chart, wat een mooi woord, te komen. Zo, we zijn er weer. Het is weer woensdag 10 juni 2026. En zoals te doen gebruikelijk kijken we altijd even terug naar het verleden. Doen we ook vandaag weer 10 juni. 5 jaar geleden, 2021, was er een gedeeltelijke zonsverduistering hier in Nederland te zien. Dan precies 10 jaar geleden, 2016, het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk begint zonder Nederland. Want de sukkels plaatsen zich niet voor het toernooi. Nou, we gaan eens even kijken komend weekend hoe snel ze daar weer uitleggen. Dat is dan geen EK, maar een WK. Ik ben benieuwd. En eerlijk gezegd, het zal me worst zijn. Dan precies 30 jaar geleden ook weer in Nederland zelf al. Want ze spelen de eerste wedstrijd op het EK in Engeland. Een potje voetbal tegen de Schotten eindigt zonder doelpunten. 5 miljoen Nederlanders hebben de wedstrijd via de tv gevolgd. Nou, dat waren zo eens een keer kijkcijfers, dat moeten ze nog maar zien te halen. Dan 40 jaar geleden werd Bob Geldof door de Britse vorstin in de edelstand verheven. En dan hebben we ook nog een heel aardig deuntje, dat ga ik je nu even laten horen. Ken je nog? Magnum P.I., dat was een hele fijne serie. Je had een hele mooie Ferrari ook vooral. En dat werd uitgezonden door Veronica op 1991, de allereerste aflevering, op 10 juni dus. En Thomas Magnum werd gespeeld door Tom Selleck, je weet wel, met die geweldige mooie snor van hem. Ja, tegenwoordig is dat weer helemaal in. Ik zie al die broekjes met allemaal van die snorretjes rondlopen, dat is toch ook al heel bijzonder. En tot slot kijken we even naar de bovenste plaats van de top 40. 10 juni 1967, Waterloo Sunset van de Kings bereikt de bovenste plaats in de top 40 en blijft er 1 week staan. Ja, misschien niet echt een hele VIP-plaat, maar wel leuk om een keer weer te draaien hier bij Verrekte Interessante Platen. En we zijn er ook weer met Visual Radio.

speciaal opgenomen voor de soundtrack van de film Mo Money. Best things in life are free. En er waren twee versies van. Dit is de lekkere up-tempo versie. Oh yeah, good old Luther Vandross en Janet Jackson hoorde je. Verrekt interessante platen bij Omroep Land van Kuik. Het is 18 over 6. En dit is Kilo met I Wish.

Destiny's Child en Girl op de zenders van Omroep Land van Kuik. Verrekt interessante platen luisteren. Nou, zometeen het streeknieuws na deze plaat van de Doobie Brothers. En daar hebben we wat nieuws over iets bijzonders. Namelijk iemand die lid was van de IS-terreurgroep en die hier in het AZC van Graven heeft gezeten. Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het niet, nee. De Doobie Brothers nu. And What a Fool Believes.

0: alle stars toen ik hier naartoe ging nog een documentaire zitten kijken over Yacht Rock. En dit is eigenlijk 100% Yacht Rock, als je dat misschien niet wist. Ik wist het eigenlijk ook niet al een jaar geleden ongeveer dat dat gewoon een muziekgenre is. En wat een muziekgenre, hè? Dan valt onder andere Toto, valt eronder Kenny Loggins, deze man Michael McDonald, Doobie Brothers, nog heel veel meer moois. En ook onder andere een van mijn bandjes waar ik helemaal fan van ben, Young Gun Silver Fox. Misschien zal ik zo meteen wel eens even iets voor ze gaan draaien, van ze gaan draaien zelfs. We gaan het zien.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: Ja, ik had het al even aangekondigd. Een 59-jarige man en zijn 29-jarige zoon moeten in de cel blijven op verdenking van lidmaatschap van terreurgroep IS. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag besloten. Het tweetal van wie de vader in het asielzoekerscentrum in Grave verbleef werd in maart opgepakt na een Iraaks arrestatiebevel. Hun namen doken op in de administratie- en loonlijsten van IS in de periode dat de terreurgroep de macht had in de Iraakse stad Mosul. De vader beweert dat hij destijds alleen maar als kok werkte voor IS-commandanten, maar justitie gelooft dat niet. Volgens het OM is er geen aanwijzing dat er die twee in Nederland nog actief waren voor de terreurgroep en de inhoudelijke rechtszaak wordt na de zomer afgehandeld. Dan de Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een diagnostisch centrum op de campus dat volgens de initiatiefnemers de eerste van deze opzet in Nederland wordt. Nou, toch mooi weer voor elkaar hier in het Land van Kuik. Siemens Health... dat is een heel moeilijk woord. Siemens Healthy Engineer... Nou, ga het maar even nalezen op Omroep Land van Kuik. Wordt daarvoor op de strategische partner van HICB. Het bedrijf heeft samen met de Nekon Group een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het centrum op de campus. En dan is er ook nog een fietser gewond geraakt vandaag bij een botsing met een auto op de Laageindse dijk in Rijkenvoort. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een wegversmalling. De vrouw liep hoofdletsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de automobilist bleef ongedeerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is onbekend gebleven. Dus gebeurt wel meer de laatste tijd als ik te zien hoeveel ongelukjes er toch links en rechts gebeuren hier in Land van Kuik. Goed, gaan we ook even kijken nog naar het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het regelmatig op, zwakt de wind af en valt er nog een plaatselijke bui. Het koelt uiteindelijk af naar 8 of 9 graden. Morgen schijnt regelmatig de zon en valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen, het wordt een graad of 18. Vrijdag valt wederom een enkele bui en in het weekend is het overwegend droog. De temperatuur komt dan hooguit op 20 graden uit. Dan gaan we ook even kijken naar het weer. Nee, niet naar het weer, want dat hebben we net gehad. Naar het verkeer. Net stond er nog geen file, maar is zowaar in één keer vertrokken. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Goed, we gaan verder met muziek. En ik ben een beetje geïnspireerd door die serie waar ik het net over had. Dus ja, daar kan je natuurlijk niks anders draaien dan Steely Dan en Peg.

dat legendarische album Aya, Steely Dan. En ook dat album kwam voor in die documentaire die ik vanmiddag in ieder geval een groot gedeelte heb gekeken. Ik ga het, de rest straks nog even afkijken. De jonge Michael Jackson noemde Peck ooit een van zijn favoriete nummers. Vanwege de strakke productie en de aanstekelijke groove maakte die indruk op hem. En later kwam het hele clubje, wat onder andere ook bij Toto zit, weer voorbij bij Michael Jackson. Want zij hebben wel degelijk een hele rol gespeeld bij het album Thriller. Ja, dat kwam ook uit die documentaire weer. Nou, dit is dan ook Yacht Rock. Dale Hall en John Oates.

single die hij uitbracht, Brian Ferry, daar heb ik het over. Toen hij na het uiteenvallen van Roxy Music als solozanger verder ging. En dat deed hij niet onverdienstelijk met deze plaat uit 1985. Omroep Land Verkuik, het is 7:03. Dat is een moeilijke tijd. Maar goed, je weet vast wel waar het over gaat. MLS 2 eigenlijk. Lucy Silvers nu op de zenders van Omroep Land Verkuik. En Breathe In.

Ja, ben je lekker druk aan het babbelen? Dan vergeet je denken dat de plaat is afgelopen. Ja, als we dan toch een beetje met yachtrock bezig zijn, dan kan Toto er ook nog wel bij. En Christopher Cross natuurlijk ook weer. Zometeen ben ik bij je terug met een hele mooie plaat van de Margriet S. Huisband. Maar tot die tijd, all right.

van de meest ondergewaardeerde nummers van de Margriet Eshuis Band. Joan Jay volgde op de grote solo-hit Black Pearl. Maar had wat andere impact. Ik verkies deze boven Black Pearl wat dat betreft. Ah, hoor toch eens even. Heerlijk. Ja, dat zijn dan de kippenvelplaatjes die je krijgt. Goed, zit er alweer op. Helmoet Nabuurs is inmiddels ook weer in het pand aanwezig. En mooi is meteen na 7 uur met Memory Lane tot 9 uur. En we sluiten af met een plaatje van Jack Johnson, Good People. Tot aanstaande vrijdag. You win, it's your show now, so what's it gonna be?

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ercoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen

0: onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: David en ik, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. De nummer 1 in de hitparade van toen. 1977.

0: Nou, de nummer 1 uit voor Fleetwood Mac. 3 weken nummer 1. En daarnaast nog een top 2000 classic. Afgelopen december in de Radio 2 top 2000 dus. Op plaatje 26.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
0: Daarmee werd het 9 minuten over 7 exact. In ieder geval, Roger, bedankt voor een uurtje verrekt interessante platen. Want ik heb er ook weer een heel aantal gehoord die niet zouden misstaan hier in Memory Lane. Waaronder onder andere Private Eyes van Hall & Oates. Ja, die heeft zelfs nog 2 weken op nummer 1 gestaan in de Verenigde Staten. En wel in november 1981. En dat brengt me op het idee om de komende weken de heren maar weer eens een keer uit te nodigen hier in Memory Lane. Openen zoals gezegd met Fleetwood Mac en Go Your Own Way uit 1977. Ook dat plaatje stond 3 weken op nummer 1. Van 26 maart tot en met 9 april van dat jaar 1977 dus. Fijn dat je weer bij bent op deze regenachtige 10 juni 2026. Het feest ter herkenning is dus weer geopend. De cocktail die Memory Lane heet, met vanavond onder andere weer de nodige vergeten pareltjes. Platen die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Natuurlijk wel bij Memory Lane Top 2000 Classics. We hebben eendagsvliegen. En de grotere en de kleine rits van toen tot 9 uur. Zoals bekend het eerste uur de 70s en de 80s. En natuurlijk het tweede uur de 90s en de zero's. Ook daarin het heel wat moois te vinden. En verder natuurlijk nog 4 nieuwsblokjes met 2 authentieke geluidsmomentjes. En het nieuws van toen dus. En we ook nog, ja, het weetje van de week. Het kan niet op. Hier bij Memory Lane. Mijn naam is Helmond Nabuurs.
1: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. 1978.
0: En nou ook weer een echte klassieker. Geen top 2000 classic voor de baby's en Piece of the Action. Gevolgd door Eric Clapton, Wonderful Tonight. Ook het top 2000 classic, beide uit 1978.

0: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
1: Oh, wat is hier mooi om te horen. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Plaatje stamt eigenlijk uit 1978. Maar wist toen de hitparade niet te halen. Dus eigenlijk is het een vergeten pareltje zonder hitnotering. Maar goed, dat past dan op zijn beurt natuurlijk weer niet bij het feit dat het een top 2000 classic is. Want vanaf de allereerste keer in 1999 al genoteerd in deze lijst. En afgelopen december op plaatsje 699. Dus dan weet je ook waarom de jingle vergeten pareltje achterwege is gebleven. En daarvoor de Babies met Piece of the Action, ook uit 1978. Want dat is het jaar waarin we inmiddels zijn aanbeland. Ja, Britse muziekgroep dus actief in de jaren 74 tot en met 1980. En ze hadden dus een drietal hits in Nederland. Maar het waren echter de Verenigde Staten waar ze succesvoller waren. En de band werd opgericht door Michael Corby. Dat was de gitarist en de toetsenist. Manager Adrian Miller in Londen. En de naam varieerde oorspronkelijk van Cry Babies tot Big Babies. Maar uiteindelijk bleef dus de Babies over. Niet onverdienstelijk, als je mij vraagt. En dit Piece of the Action, dat was hun tweede single in Nederland. En opvolger van hun grootste hit hier, Isn't It Time, uit 1977. En Piece of the Action staat dus sinds het jaar 2017 niet meer in de radio top 2000. Toen nog op plaats 1919. Een goede reden om normaal weer eens op te gaan stemmen, denk ik dan. Ja, en inderdaad, Isn't It Time voor het nieuws van toen.
0: Het nieuws van toen. 1978.
1: Januari van dat jaar. De eerste aflevering van de KRO-serie Dagboek van een Herdershond is op tv. Ik heb ook eens even een stukje teruggekeken afgelopen week. En op YouTube kun je dat allemaal heel mooi doen. We storen op zijn fietsje met zijn koffertje op zoek naar de nieuwe parochie. 23 januari van dat jaar. Als eerste land ter wereld verbiedt Zweden de verkoop van spuitbussen met drijfgas. Uit bezorgdheid over het gat in de ozonlaag. Jawel, we hebben het over 1978. 10 mei, ter ere van het 25-jarig bestaan van de Efteling. En vanwege de teruglopende bezoekersaantallen van het Sprookjesbos ontworpen de Anton Pieck overigens bouwde het park haar grootste attractie buiten het Sprookjesbos, het zogenaamde Spookslot. En dan schuiven een aantal maanden op. Na de maand september, op 28 september, overlijdt paus Johannes Paulus I. Vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. En zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Gaan we naar 11 oktober, waar koningin Juliana de nieuwe tweede Moerdijkbrug opent, die met 3 rijstroken en een fietspad aan beide zijden klaar moet zijn voor de toekomst. 3 rijstroken, dat was toen nog heel wat. Gaan we door naar de maand november. Op 6 november is er een internationale primeur in Friesland. Hetzer Rijpstra. Ja, mensen daar, die kunnen zo heten. Commissaris van de koningin in Friesland, die opent de eerste lange afstands melkpijpleiding. En samenwerkende boeren op Ameland, die konden zo'n 30.000 liter melk per dag naar het vasteland pompen. En dan sluiten we af met de winters van vroeger en nu. Waarbij geleerden beweren dat het weer van slag is. Ja, we hebben het over 1978. De winters zijn door de jaren heen zachter geworden.
2: Het nieuwe jaar was nog maar nauwelijks begonnen toen een hevige storm op tal van plaatsen grote schade aanrichtte. Onder andere aan de kust, waar hele stukken duin werden weggeslagen. In de provincie Utrecht ontwikkelde de storm zich tot een windhoos die in de buurt van Maarseveen 5 boerderijen binnen enkele seconden grotendeels verwoestte. Bij een van de boerderijen werd een deel van het dak van de veeschuur door de kolkende wervelstorm opgenomen en enkele honderden meters verder neergekwakt. Vele geleerden zeggen dat het weer al geruime tijd van slag af is. En wij zijn in staat dat te bevestigen. Toestanden als deze kwamen onder andere voor in 1956. Het verkeer op de belangrijke autoweg tussen Haarlem en Amsterdam liep toen door de urenlang jagende sneeuwstorm volkomen vast. Maar ook in 1963 was het raak. Toen kon bijvoorbeeld de Rijksweg van Amsterdam naar Utrecht dagenlang niet bereden worden. In datzelfde jaar moest ook de weg over de Afsluitdijk voor het verkeer worden afgesloten. En mede door het dichtvriezen van het IJsselmeer raakten delen van Friesland geïsoleerd. In enkele dorpen was de sneeuw zo hoog opgewaaid dat men er pas na grote inspanning in slaagde de contacten met andere plaatsen te herstellen. De luchtmacht zorgde voor een verbinding met de Waddeneilanden, die door de dichtgevroren Waddenzee voor schepen onbereikbaar waren geworden. En op de benedenloop van de rivieren, zoals bij Moerdijk, waren ijsbrekers dagelijks in de weer om te verhinderen dat kruiend ijs dijken en bruggen zou beschadigen.
0: Dit is Memory Lane.
1: Ja, we waren alleen blijven in het jaar 1978. En dat doen we met Boston met Don't Look Back. Zometeen nog één plaatje en dan het weerbericht en wat info over de volgende plaat. Het werd 4 minuten voor 7:30.

0: tot zover Boston met Don't Look Back. Het plaatje duurt eigenlijk nog een 2,5 minuut in een langere uitvoering. Maar dat krijg je natuurlijk met al de reclame.
1: En dit is er weer een uit de categorie... Zo worden ze niet meer gemaakt. Top 2000 Classic. 1979.
0: Genieten van Alice Cooper. How You Gonna See Me Now.
2: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Nou, voor het weerbericht hoorde je Vincent Damon Furnier. Ja, wie is dat dan weer, zou je zeggen. Maar goed, dat is inderdaad Alice Cooper. En in zijn vrije tijd, die is gewoon zo. Met How You Gonna See Me Now. Geboren in Detroit. En dat ligt in de staat Michigan op 4 februari 1948. En als ik even snel reken, is die goede man, waarvan een prachtige foto op internet staat, inmiddels 78 jaar. Amerikaanse rockzanger en muzikant dus. En tot 1974 was dit ook de naam van de door hem opgerichte band, waarvan hij deel uitmaakte als zanger dus. En How You Gonna See Me Now, dat was de zesde single die de hitparade haalde, na vijf top 10 hits in de periode 1972 tot 1973. En How You Gonna See Me Now is dus afkomstig van het album From the Inside en bereikt een negende plek in de nationale hitparade. En wel op 17 februari 1979. Prachtige ballad. En de tekst die gaat dus over de angst en de onzekerheid die hij voelde toen hij uit de afkeerkliniek kwam. Had niet verwacht. En zijn partner Cheryl Goddard weer zou gaan zien. Ja, dat alles dus wat betreft Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. En daarvoor in een iets kortere versie Don't Look Back van Boston. Inmiddels is het bijna 3 minuten over half 8 bij Memory Lane. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Die we openen met Fleetwood Mac en Go Your Own Way uit 1977. En we sloten af in 1979. En dan maken we nu het sprongetje naar de jaren 80. En om exact te zijn, 1984, met iemand die heet William Michael Albert Broad. Ja, zou je ook zeggen, wie is dat dan weer? Nou, in ieder geval, dit, we hebben het over Billy Idol met een prachtige plaat, Eyes Without a Face.
0: Dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 1984.

0: je zult het geloven of niet, maar ook dit is eigenlijk een vergeten pareltje. Dat niet verder kwam dan nummer 28 in de Nationale Hitparade.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
0: Ja, het plaatje kwam in 1985 op 10 augustus niet verder dan nummer 28. Maar goed, ook dit is weer zo'n plaat vanaf het jaar 2000. Onafgebroken in de Radio 2 Top 2000. Net geen Top 2000 Classic. De laatste keer in december op plaatsje 578. Dus iedereen kent die plaat. Maar goed, ook hier kwam natuurlijk de waardering pas veel en veel later. Wat eigenlijk ook gold voordat Eric Clapton dat we draaiden met Wonderful Tonight. En daarvoor hoorde je natuurlijk de man met de prachtige naam William Michael Albert Broad. Billy Idol, als artiestennaam met Eyes Without a Face, geboren in 1955. Amerikaans-Engelse zanger, want hij heeft inmiddels ook al een aantal jaren de Amerikaanse nationaliteit. En die vooral dus werkzaam is in de Verenigde Staten. Wel zo handig. En zijn eerste single in Nederland, Eyes Without a Face, eigenlijk al uit 1983, is afkomstig van het album Rebel Yell. En kwam in juli 1984 dus in de hitparade binnen. En kwam uiteindelijk tot een 13e plaats in die beruchte nationale hitparade van toen. Wat betreft de muziek dus, met Bryan Adams aangekomen in 1985. Terwijl het plaatje natuurlijk al stamt in 1983. Schuif een jaartje op naar het jaar 1986 zometeen met de muziek, maar eerst met
1: het nieuws van toen. 1986.
0: En dat doen we dan op 23 februari met de Nederlandse atlete Nelly Koeman. Die behaalt bij de Europese indoor kampioenschappen in Madrid een wereldrecord op de 60 meter. 7 seconden rond. Ik weet niet hoe het vandaag de dag is, maar goed. In augustus wordt zij ook Europees buitenkampioene op de 100 meter in een Nederlands record van 11,08 seconden. Om precies te zijn. 15 maart in Zweden wordt de vermoorde premier Olaf Palme onder massale belangstelling begraven. En dan gaan we naar de maand april. Op 18 april dan gaan we het over 1986. De Russische partijleider Michael Gorbachev die stelt het Westen voor om de conventionele wapens en strijdkrachten in Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral te beperken. Dat dus in 1986. Gaan we door naar de maand november op. 1 november is er een brand in het chemiebedrijf Sandoz in Basel in Zwitserland dus. En daar stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. En dan sluiten we dit tweede nieuwsblokje jaar 1986 af op 25 november met IranGate. Ja, dat is vandaag de dag natuurlijk ook in de orde, maar op een andere manier. Amerikaanse veiligheidsadviseur admiraal John Poindexter die treedt af en dienstmedewerker luitenant-kolonel Oliver North die wordt ontslagen. Medewerkers van de Nationale Veiligheidsraad die blijken met het medeweten van leden van de Amerikaanse regering aan het geheim, in het geheim dus wapens hebben verkocht aan Iran. Toen nog een vriend en uit de winst daarvan zijn buiten het parlement om de Nicaraguaanse Contras gesteund. Ja, het zal ook nooit veranderen, denk je dan. Wij gaan lekker verder met muziek maken. Twee nummers uit 1986. Eerst Big Country met Look Away. En die wordt gevolgd door Queen met Friends Will Be Friends. Je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. En daarmee werd het 7:15.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Omroep Land van Kijk.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kijk. 1986.

0: Het is maar dat je het weet. Freddie Mercury en Queen. En friends will be friends.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, daar horen die muziek van Big Country met Look Away. De Schotse band, vooral in de jaren 80 succesvol. En de band is dus in Nederland vooral bekend van hun eerste single Chance uit 1983. En ook vorig jaar Look Away uit 1986 ook wel eens gedraaid. Allebei in Memory Lane. Ja, en het kenmerkende twee gitaargeluid van Stuart Addison, overleden in 2001. En de Canadees Bruce Watson, die voegde dus een melodieus Schots karakter aan het muziek van Big Country toe. En de overige twee bandleden zijn Tony Butler en Mark Brzezicki. Klinkt Pools in ieder geval. Daarmee werd het bijna 6 minuten voor 8. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. En wij gaan afsluiten met de 80's, de laatste plaat voor nieuws van 8 uur.
1: Memory
0: Lane. Vergeten pareltje. Ja, dat is er eentje van Whitesnake. Vergeten pareltje dat niet verder kwam dan nummer 31. En wel op 30 januari van het jaar 1988. Is This Love. De albumversie krijg je. En dan gaan we naar het nieuws. Lekker stevig verder met muziek van Iron Maiden uit 1996. Dan pakken we de jaren 1996 tot 1998 in het tweede half uur. Dat is nog even een kleine verrassing. In ieder geval geen twee verloren uurtjes, maar Iron Maiden die zingen over The Wasted Years.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Landelijk Nieuws. Goedenavond. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 1996.

0: Ja, iedereen is wel wakker, denk ik. Wasted Years van Iron Maiden. Dan werd het 8,5 minuut over 8. Het tweede uur van Memory Lane, de 90s en de Zero's. Even wat andere koek dan de 3 weken disco die hier vooraf gaand waren bij Memory Lane. We zijn er allemaal weer bij natuurlijk. Na dik 5 minuten schoon aan de haak.
1: Memory Lane, Omroep Land van Kuik, met Helmond Nabuurs.
0: En ik zag toevallig dat het plaatje de laatste keer gespeeld is hier bij Omroep Land van Kuik op 25 april. Vorig jaar, 2025 dus. Het was morgens om 7:56. Nou, dat is lekker bij de koffie zo, denk ik dan. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de volgende, want die is ook voor de laatste keer hier in Memory Lane gedraaid. 5 november vorig jaar. En dat kan, want ik had hem net een aantal weken eerder toegevoegd. In ieder geval, ik heb er weer 11 voor je uitgezocht in de tweede uur. 1996 tot en met 1998 in het eerste half uur. En de jaren 2000 tot en met 2004, zo na 8:30. En dan zit het trouw weer op. Verder nog 2 nieuwsblokjes. Het jaar 1996 en het jaar 2000. En natuurlijk nog het weetje van de week. Weet je? Jazeker. Maar nu we toch wakker zijn, gaan we lekker verder met muziek maken.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane. De Memory Lane. Eendagsvlieg.
0: En het is niet alleen een eendagsvlieg van deze band uit Os. The Gathering met Strange Machines. Het plaatje kwam niet verder dan nummer 37 in de hitparade van toen. En wel op 10 februari 1996. En die wordt gevolgd door een vergeten pareltje. Ook een hele mooie. Ook uit dat jaar van Radiohead. Street Spirits.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: En daarmee wordt het 18,5 minuut. Over 8, fijn dat je luistert naar Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. En op het pad, de herinneringen zijn wat betreft de muziek inmiddels aangekomen in het jaar 1996 met Radiohead en Street Spirit, Fade Out. Engelse alternatieve rockband dus uit Oxfordshire. Die bestaat uit Tom York op zang, slaggitaar, piano, elektrische instrumenten en percussie. Dan hebben we Johnny Greenwood, de leadgitaar en andere instrumenten. Ed O'Brien, ook de gitarist in de achtergrondzang. Colin Greenwood op basgitaar en de synthesizers. En Phil Selway op de drums en de percussie. En dit Radiohead begon dus eind jaren 80 onder de naam On a Friday, maar noemde zich al snel naar een nummer van de Talking Heads Radiohead van het album True Stories. En dit gebeurde onder druk van de platenmaatschappij die On a Friday niet flitsend genoeg vond. En Radiohead dus als naam met enige argwaan toeliet onder het motto alles beter dan On a Friday. Ik kan er wel iets bij voorstellen. Zelfs On a Wednesday en Street Spirit Fade Out was dus hun tweede single in Nederland. Afkomstig van het album The Bands uit 1995. En opvolger van de single Creep uit 1993. En dan hadden we daarvoor natuurlijk nog de eendagvlieg van The Gathering met Strange Machines. Een Nederlandse band uit het Brabantse Os, opgericht in 1989. Door de broers Hans en René Rutte en Bart Smits. En niet zo heel veel later komen Hugo Prinsen, Geerlichs en Jelmer Wiersma en Frank Boeien. Ja, niet die uit Nijmegen, maar die uit Berchem bij Os dus. En daarbij speelt de band regelmatig live in het clubcircuit. En ondanks de droomstart die de band aanvankelijk maakt, is een aantal bandleden ontevreden over het heavy groepsgeluid en een komen en gaan. Ja, na een periode van bezinning, want zo gaat dat in dat wereldje natuurlijk, maakte The Gathering een verrassende comeback met het album Mandy Lion in het jaar 1995. En de band is dus verhuisd naar een nieuwe platenmaatschappij en heeft Anneke van Giersbergen aangetrokken, een zangeres met een geschoolde zangstem. Kon je ook wel horen, denk ik. En Mandy Lion staat dus 2 weken op nummer 20 in de album Top 100 en staat in totaal 39 weken genoteerd. En de single en het vergeten paardje Strange Machines bereikte de nummer 37 in de single top 100. Opvolger van de nationale hitparade van toen. Als je mij vraagt, iets te weinig gekregen. Goed, maar dat gezegd hebbende, zijn we toe aan
0: het nieuws van toen. 1996.
1: 29 januari, president Jacques Chirac kondigt het definitieve einde van de Franse kernproef aan. En op 9 februari is er de wapenstelsel van het IRA beëindigd door een bom van 1 ton in het Canary Wharf District in Londen. 2 mensen die komen om. Irish Republican Army dus. 10 februari, heel ander nieuws. De schaakcomputer Deep Blue die verslaat voor de eerste keer wereldkampioen Garry Kasparov. En de macht van de computers neemt toe, want de eerste Nederlandse zoekmachine op het internet, op 22 februari 1996 dus, Ilse gaat van start. Dan door naar de maand juni. Op 1 juni de nieuwe winkeltijdenwet, die wordt van kracht, waardoor winkels in Nederland open mogen zijn tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds en dan 12 keer per jaar op zondag. Dat allemaal dus in 1996. In de maand juli op 15 juli 1996 een Hercules C-130 die stort neer op Eindhoven Airport en 34 leden van de militaire orkest komen om het leven. Ja, alsof het dan nog niet genoeg is, een dag later is er een Boeing 747 van TWA, oftewel Trans World Airlines, die ontploft in volle vlucht boven de zee vlakbij Long Island in New York. En alle 230 passagiers die komen om het leven. Dan sluiten we dit derde nieuwsblokje, het jaar 1996, af op 4 september met de opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. Want de Erasmusbrug is naast de Willemsbrug, de tweede brug over de Nieuwe Maas in het centrum van Rotterdam. Benoemd dus naar de Nederlandse priester en humanist Erasmus. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, het is 7 minuten voor 8:30.
0: De Memory Lane, eendagsvlieg. 1997.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Lenny Kravitz, 1998 vergeten parentje. Op 6 januari 1999 kwam tot nummer 49. En inmiddels zouden we weg zijn. En daarvoor hoorde je dus een eendagsvlieg van Chumbawamba met Tap Thumping. En dit Chumbawamba, dat was dus een Engelse band die begon als punkband. Maar in de loop der jaren allerlei stijlen is gaan spelen. Zoals pop met dance-invloeden, wereldmuziek en folk. En Chumbawamba ontstond dus in Burnley in Lancashire 1982 door een samenvoeging van twee bands uit Yorkshire, The Passion Killers en Chimp Eats Banana. Het is maar dat je het weet. En dit Tap Thumping met het herkenbare refrein I Get Knocked Down, But I Get Up Again and You're Never Gonna Keep Me Down is een ode aan de veerkracht van de gewone arbeidersklasse. Die gaat over vallen en altijd weer opstaan. Prachtig thema dus. Daarmee werd het 8:58 bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Waarbij we toe zijn aan.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weet je van de week.
2: Ja, en het weetje van de week gaat over het eerste Legoland attractiepark ter wereld. En dat bevindt zich in de Zuid-Deense plaats Billund. Een stadje met ruim 6000 inwoners. Ik ben er ooit geweest, ergens eind jaren 2000. Ole Kirk Christiansen, de bedenker van Lego, die opende hier dus in 1916 al een winkel met houten producten. En in het begin bouwde hij vooral meubels, maar later legde hij zich toe op speelgoed. En nadat Christiansen was overgestapt op kunststof, ontstond het bekende Lego-blokje. En een van zijn zoons die kwam op het idee om een attractiepark te wijden aan Lego. En op 7 juni van het jaar 1968 werd Legoland geopend. En het park trok in zijn eerste jaar al meer dan 600.000 bezoekers. Het is wat hij het weet. En hier in Memory Lane zijn we aangekomen in de jaren 2000. Het sprongetje naar de jaren 2000 gaan we doen met Anastasia en I'm Out of Love. Gevolgd door een live versie van Bon Jovi. Hoe kan het ook anders? It's My Life, Life.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane.

0: Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Nou, dat was Bon Jovi Live met It's My Life uit 2000. En daarvoor dus Anastasia met I'm Out of Love. Ook uit dat jaar. Het was de eerste single van deze dame in Nederland. En nummertje stond 2 weken op nummer 3, dus meteen een goed debuut. En wel op 12 en 19 augustus van het jaar 2000. Het was eigenlijk ook zo'n beetje een van de grootste hits. Want ze had er 5 in de top 10. En de volgende was pas in het jaar 2004. Die kwam zelfs tot nummer 2 in de hitparade van toen. En dat was Left Outside Alone. Ook wel eens gedraaid hier in Memory Lane. Goed, dat gezegd hebben, is het 12 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Mijn naam is Helmut Abrius, bij tot 9 uur vanavond. En dan zijn we toe aan...
0: Het nieuws van toen. 2000.
1: Het magische jaar 2000. Op 1 januari miljoenen mensen in de wereld die vieren de overgang naar het lange tijd magische jaar 2000 dus. En grote problemen met de verwachte zogenaamde millennium bug die blijven uit. En dan weer heel ander nieuws. Loodhoudende benzine wordt op die datum in de lidstaten van de Europese Unie officieel verboden. Ja, dat hadden we vroeger. Loodhoudende benzine. 2 maart treedt een verdrag in werking dat de Verenigde Staten toegang geeft tot militaire faciliteiten op Aruba en Curaçao. Tot op vandaag de dag nog steeds plezier van. 17 maart op de effectenbeurs van Amsterdam wordt het aandeel World Online, weet je nog, geïntroduceerd. En deze beursgang zal blijken een van de grootste aandelenzwendels uit de geschiedenis te zijn. En is mede oorzaak van de beurskracht van dit jaar. En dan gaan we naar 13 mei. Beruchte datum in het jaar 2000. Een vuurwerkrap in Enschede legt een complete woonwijk in de as. En kost maar liefst 23 dodelijke slachtoffers.
2: Goedenavond, welkom bij deze extra uitzending van het RTL Nieuws. Zeker 20 doden en minstens 100 gewonden na een grote explosie in een vuurwerkbedrijf in Enschede. Er zou 100 ton aan vuurwerk zijn ontploft.
3: In het centrum van de stad heersen chaos en paniek. Vanmiddag brak er brand uit in een opslagplaats van een vuurwerkbedrijf en daarop volgden meerdere explosies. Het bedrijf Fireworks staat langs een belangrijke doorgaande weg aan de noordkant van Enschede. De omgeving van het terrein waar de opslagplaats stond is afgesloten. Minister van Binnenlandse Zaken De Vries is zojuist in het rampgebied aangekomen.
2: Dit zijn beelden van het centrum van Enschede. Het is duidelijk te zien wat voor een enorme ravage de explosie heeft aangericht. De vuurwerkfabriek stond vlakbij het centrum van de stad. De vuurwerkfabriek stond er als eerste. En de wijk is er later omheen gebouwd. Er was al wat discussie in de stad over of die fabriek daar moest blijven staan. Er is recentelijk, hebben wij begrepen, een vergunning voor 3 jaar verleend voor het verder doorgaan van de fabriek met de operaties. Maar de discussie was daar dus al over aan de gang.
1: Ja, authentiek geluidsfragmentje van het RTL Nieuws van 13 mei van het jaar 2000 dus. 12 augustus en de Russische kernonderzeeër Koersk die ontploft. Want een defecte torpedo die ontploft daar en alle 118 opvarenden die komen om het leven. En de volgende ramp dient zich aan in Europa op 11 november. Want in Oostenrijk maakt de kabeltreinramp in Kaproen maar liefst 155 slachtoffers.
0: En Memory Lane. Vergeten pareltje. 2002.

0: behoorlijk volume heeft ze, deze dame. Een dame kun je dan noemen. Pink met Trouble. Uit het jaar 2003. Aan de voor dus muziek van Nickelback. Too Bad. Ja, 3 minuten 52. Vergeet de paardje dat niet verder kwam dan nummer 41. In de hitparade van het jaar 2002. En wel op 31 augustus. En Nickelback is dus een Canadese band die in 1995 werd opgericht in Hanna. En wellicht in de deelstaat Alberta, of provincie noemen ze dat volgens mij daar. En de band die bestaat dus uit de leadzanger Chet Kruger, gitarist Ryan Peake met een E op het einde, basgitarist Mike Kruger en de drummer Daniel Adair. En dan ga ik je zo meteen even vertellen hoe ze aan die naam komen van Nickelback.
1: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kaak.
0: Ja, want de naam is dus afkomstig van de nickel. En nickel is zowel in de Verenigde Staten als in Canada de benaming van een muntstuk dat 5 cent waard is. Die bassist Mike Kruger vaak als wisselgeld terug moest geven aan klanten bij Starbucks. Oh, dat mag ik niet zeggen. En daarbij zei hij dus, here is your nickel back. Ja, heel origineel. En het vergeten paardje Too Bad is dus de tweede single van Nickelback in Nederland. Afkomstig van het album Silver Side Up. Zou dat ook iets met een muntje te maken hebben uit 2001. Met hierop dus ook de eerste single How You Remind Me. En daarmee zijn we dus toegekomen aan het einde van Memory Lane. Ik heb er nog 2 voor je klaarstaan. Zometeen nog een dame met de prachtige naam Avril Lavigne met Don't Tell Me uit 2004. En daarna dus nog een paar minuutjes van Maroon 5 met She Will Be Loved. En dan hoop ik je volgende week weer te mogen begroeten met een nieuwe Memory Lane. Tot ziens.
1: 2004.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers

0: Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van 38 euro per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna 2 miljard euro in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op 36,36 euro op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: part of it.
1: Omroep Land van Kuik
2: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor.

0: Koop van computers en supplies, ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser raakte woensdag gewond bij een botsing met een auto op de Lage Enschedijk in Rijkenvoort, ter hoogte van een wegversmalling. De vrouw liep hoofdletsel op en is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De Hulst in Kuik kleurt oranje, ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten voor de wedstrijden. Ondanks het enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal en de tactiek van het team. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum, de eerste in Nederland. Siemens Healthineers wordt strategisch partner en ontwikkelt samen met Mekron Groep het centrum dat huisartsen en ziekenhuizen verbindt. Dit moet zorgen voor snellere diagnostiek en minder druk op ziekenhuizen, wat ruimte biedt voor specialistische zorg. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt.

0: Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: vanaf 2 uur op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek.
1: En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
3: Come along and have a look. You'll be surprised.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
6: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vannacht blijft een bui mogelijk. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: vannacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Bel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser raakte woensdag gewond bij een botsing met een auto op de Lage Enschedijk in Rijkenvoort, ter hoogte van een wegversmalling. De vrouw liep hoofdletsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De Hulst in Kuik kleurt oranje ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. Bewoner Matthijs van den Berg heeft de straat versierd en organiseert gezamenlijke kijkmomenten voor de wedstrijden. Ondanks het enthousiasme heeft hij twijfels over de prestaties van het Nederlands elftal en de tactiek van het team. De Health Innovation Campus Boxmeer krijgt een uniek diagnostisch centrum, de eerste in Nederland. Siemens Healthineers wordt strategisch partner en ontwikkelt samen met Necron Groep het centrum dat huisartsen en ziekenhuizen verbindt. Dit moet zorgen voor snellere diagnostiek en minder druk op ziekenhuizen, wat ruimte biedt voor specialistische zorg. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuig en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.